hard argent, dat zoent hij. Alles in loem je een sabo feda, we hebben wel zelf.